Man, die bil het mooi gedoen. Miskien gaan Bani se drome waar word. Or is it his nightmares that the bulls will thrash the lions?

Mon nom est Alicia Cara, scones to your beautiful, is dit maar net nie die lewe nie, ja. Brandon Piper voor het met trouwmateriaal, trou ons vandag, is een staterdag, waar trou is aan die gang. En Bailed met Numb Little Bug, kom ons gaan kyk, wat gaan dan op die sportvelde?

Absolutely loving this one from the script. It's called Hall of Fame. Voor het akvier Craig Lucas gespeeld met Falling in Love. Marshmallow. Teaming up with Halsey before that one. With a Be Kind. Langer Mengsel Moose Dancer. 24K Golden. Next in ook Karine met die enekie van haar. Met die naam Abnormaal.